0: na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het 1 graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

after all that we've been through, still believe it.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan, voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
3: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
2: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Dus voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
4: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
2: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. Zijn lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van een rivier. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was al eerder teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Het weer, opnieuw zonnig en droog. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. De radio.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
4: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
5: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
3: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
6: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
3: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Bijna 70% maakt zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid. Blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. Die commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te komen praten. En Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag, wel wat minder warm dan gisteren, met in het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. De Radio 3

dat was het dan. Ook al deed het heel veel pijn, wat zo goed was in het begin.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
3: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
2: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
4: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers grootte uiteindelijk.
2: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. En veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Zo maakt 69% zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. Vanmiddag meer zon en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 16 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden. Je dag begint.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wijperen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
7: Dit is het programma 350 Regioruil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548 68.

0: Goedemorgen, Radio 350. We zijn live tot 12 uur met Regio Ruil. En deze lekkere opener van Bodiem, Sunny. Ja, dat maakt het gewoon helemaal lekker, Hetty.
1: Heerlijk. Goedemorgen trouwens.
0: Ja, goedemorgen.
1: Ja, we hebben al een leuke prijsvraag. Ik wil hem er wel in gooien. Nee, wacht.
0: Ja, gaan we zo. Ja, vind ik wel leuk als je dat doet.
1: Nou, dan gaan we dat gewoon doen.
0: Ik heb even wachten. Doen we even de muziek wat zachter. Ja, muziek, ja.

0: Nou, Hattie die begint gelijk al met een prijsvraag.
1: Ja,
0: nou, leuk.
1: Ik kwam er met zegen. Ik denk, ik gooi hem er gewoon in. De patatvraag. Goed voor een waardebon van 10 euro. En mijn vraag luidt als volgt. Wat is een waggie?
0: Ik weet het echt niet.
1: Een waggie.
0: Wat is een waggie?
1: Ja, het is geen Twents, geen Riesens, maar wat is een waggie?
0: En wat, waardebon van 10 euro.
1: Ja, zeker. Ja, dat had ik vermeld. Ja.
0: Lekker. Leuk.
1: Mensen, doe je best.
0: 0548 68 1010, dat nummer kun je appen, maar je kunt het ook bellen. En dit is Marcia Hines. En Your Love Still Brings Me To My Knees. Nou, we hebben een beetje disco aan in de studio. We hebben Zeppie.
1: Het is hier altijd gezellig.
0: Komt van Cato.
1: Ja, leuk hè. Ja.
0: Dochter van John Koster.
1: Leuk hè. Ja, echt leuk. Ja, super. Ik ga zorgen voor koffie.

0: Nou,
1: ja, ze zit in het, jij zingt namelijk wekelijks.
0: Ja, ik zing wekelijks.
1: Met gewoon een bekende Riesenaar.
0: Berucht en beroemd.
1: Berucht en beroemd.
0: Schuit.
1: Hé, maar ik was op zoek naar een draaiocht. Toen zeg ik op een gegeven moment... Hey, volgens mij hebben we hem er nog in zitten.
0: Ja, je bent goed wakker. Dat ondanks dat we nog hier geen koffie hebben gehad.
1: Nee. Maar,
0: klopt.
1: Zal ik hem gelijk maar doen?
0: Ja, je doet het maar.
1: Maar jij hebt welke broodjes voor vandaag?
0: Ik heb broodjes, nou die hebben we al heel lang niet gehad. Twee broodjes brie walnoot.
1: Zo. En vorige week hadden wij namelijk iets heel anders. Hadden we broodje lauwe warme beenham? Of was dat...
0: Niet toch.
1: Oh, wacht.
0: Ja, ik heb dat papiertje aan jouw kant liggen.
1: Dus heb je het daarop gezet?
0: Volgens mij... Nee, dat zul je altijd zien.
1: Maakt niet uit, maar...
0: staat er niet op. Staat er niet op.
1: Als je gek bent op brie, nou, dan moet je zeker mee gaan doen.
0: Ja, ik ben gek op brie. Oh, heerlijk. Vooral in het weekend. Lekker.
1: Lekker, hè?
0: Of stokbroodje, toosje.
1: Heerlijk.
0: Zijn we bezig met eten.
1: Maar welke plaat hoor jij voor twee broodjes... brie met walnoot.
0: Ja.

0: En je mag hem in het Nederlands geven, maar ook in het Duits. Ja.
1: Eens.
0: En het ging de telefoon op 0548-6810. En wie had jij aan de lijn?
1: Ja, Joke uit Hilversum. Maar ik denk dat ze daar in Ermelo op de camping staat. Heb ik trouwens vergeten op de vraag.
0: Oké, maar...
1: Maar ze wil heel graag dat wij een plaatje voor haar draaien.
0: Dus dan werkt het weer bij haar?
1: Het werkt. Ja,
0: leuk.
1: Lijkt dus, ja.
0: En we gaan dan Benny Nijman draaien voor haar met Vrijgezel. Joke, ik hoop dat je lekker luchtig op de camping zit. Het is trouwens heerlijk weer, hè, nu. Ja, dit mag heerlijk. Voor mij het hele jaar wel.
1: Ja, tot aan de kist, hè.
0: Nee, gewoon het hele jaar.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus,

0: Je bent gekrompen, zeg ik. Hoor ik dat nou goed? Ik denk ik ook, hoor.
1: Ja, als je ouder wordt, krimp je, hè?
0: Ja.
1: Ik ben dus inderdaad 5 centimeter van 1,71 naar 1,66. Ja, het is wel heel lachwekkend. Maar ik had die kruk, ja, daarom kwam ik erop. Ik had die kruk, die stond op de lage stand. Ik zeg, ik voel me net zo'n klein duimpje.
0: We gaan even iemand... Nee, oh, pak je mama op.
1: Ja, ik pak hem zo wel verder op.
0: Ik wil gelijk erbij halen.
1: Oh.
0: Misschien is het joker wel. Ga maar kijken.
1: Dan doe ik dat zo.
0: Ja, doe maar. Gaan we gewoon kijken wie er aan de lijn is.
1: Ja, dat zijn we benieuwd.
0: Oh. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is Joke.
2: Ja, het is jullie verstoring.
0: Hebben wij.
2: Geen geluid.
0: Och, Joke, oh. Toch. Ja, wij hebben hier wel geluid, maar misschien klopt het. Ik weet het niet.
1: Het verstoring.
0: Jammer, want we hadden net een plaatje van jou gedraaid.
1: Oh, dat is wel jammer, ja.
2: Alles is er. En geluid van gaat weg.
1: Oh.
2: Gewoon een dingetje draaien. En nou, het is voorbij. Maar mijn beeld heb ik wel.
0: Nou, dan blijf je maar beeld kijken. Nee, het is heel vervelend. Ik heb echt geen idee, Joke. Misschien weer even een update maken met de computer of met de laptop.
1: Even aan en uit.
0: Oh. Nou.
2: Ik kan ook hier doen, maar...
0: Ik hoop dat de technici luisteren en dat zij hier wat aan gaan doen. Want dat is natuurlijk niet fijn. Want je zit in Ermelo, hè?
2: Ja, ik zit in Ermelo. Dat is niet zo gek. Dat is een stuk weer dichterbij als Hilversum.
0: Ja, dat is zo. Maar hoe is het met jou qua warmte? Weet je te doen?
2: Ja, vreselijk hoor, vandaag van de week. Ik stond maar om 6 uur op. Ja, als ik dat was moest doen, deed ik dat dan van tevoren. En om 6 uur was het nog lekker hier. Dus ik kon anders nog een beetje doen.
1: Ja, okay. 'S morgens vroeg is het inderdaad lekker. Ja, dat klopt.
2: Nou, is ook fris.
1: Nou, maar het is beter nou vandaag, hè?
2: Ja, maar ik ben nou een poort aan het repareren. Want er is wat geweest, een muziek optreden. En dan gaan ze aan die bouten eruit trekken.
1: Ach jee.
2: En dan heb ik al een plank gerepareerd, dan moet ik nog een plank doen.
1: Zo, dan ben je er maar mooi druk mee.
2: Ja, en jullie beeld staat ook stil.
0: Ach, wij zijn zo apart hier. Nee, maar Joke, ik heb echt geen idee. Ik weet het echt niet en het spijt me. Maar ik kan het niet veranderen. Hè, had je maar in Reizen gewoond, dan had je gewoon via de televisie kunnen kijken.
2: Ja.
0: Nou, wij gaan plaatje weer draaien en dank je wel voor de mededeling.
2: Kijk, als je de telefoon aanhoudt, openhoudt.
0: Ja, maar dat gaat niet. Dat werkt niet zo, Joke. Ja, het kan wel, maar dat gaan we niet doen.
2: Nee, nee.

0: Dank je wel voor je belletje hierover. En misschien gaat dit, als het zo meteen 11 uur is, dat het dan weer opnieuw update.
1: Ja, maar de beeld staat ook helemaal stil, hè? Jullie blijven één houding zitten en bewegen niet.
0: Nee.
2: Ja, maar ja, wij kunnen hier op het moment ook niks aan doen.
1: Wat meer mensen hebben er last van, denk ik.
0: Misschien wel, en dan gaan we het wel horen van die mensen. Dank je wel, Joke, voor jouw mededelingen en een hele fijne dag.
1: Ja, ja, helder, ja.
0: En misschien dat het om 11 uur weer reset, dat het dan weer goed is.

0: I Can Get No Satisfaction. Je hoorde de Rolling Stones hier bij Radio 350. En we zijn tot 12 uur lekker live. En van de Rolling Stones gaan wij richting... Waar gaan we naartoe, Gerrit?
1: We zijn vandaag eerst voor de aardigheid op de moestuin van Twickel.
0: Gezellig. Mooi.
1: Daar gaan we altijd eens in de peridaan op de woensdagmiddag naartoe. Maar we krijgen zo meteen hoog bezoek van de KBO-dames en heren uit Enter. Ik ben daar secretaris van. En die wouden wel eens zien waar ik dagelijks hier uitvraag.
0: Oh, eerlijk? Wat leuk. En leg even uit wat het KWO betekent.
1: Dat is Katholieke Bond Ouderen.
0: Oh ja, ja.
1: Die heeft dus, die heeft in Rijssen ook een, wel een afdeling. En een zekere Jos Nederland is daar zeer actief in het provinciaal bestuur. Dus ja, maar we hebben leden uit Rijssen die komen gewoon naar Enter toe.
0: Oh, leuk.
1: Ja, gezellig, hè?
0: Ja, in Enter gebeurt er altijd wat.
1: Wij organiseren heel veel activiteiten. Hè. Vandaag dus een dagfietstocht. Nou, ze hebben een groot Bjabbi.
0: Zeker.
1: Ze zullen ongeveer op fiets zitten.
0: Dit is heerlijk weer vandaag.
1: Komt hier een broodje eten en dan gaan ze verder. En dan eindigen ze de dag in trefpunt met een, volgens mij, met een lekkere gehaktballen en een drankje.
0: Lekker. Maar in Enter gebeurt er altijd wel wat. Dus ik snap best wel dat mensen uit Rijssen naar Enter gaan. Maar
1: ja, Enter is altijd wat te doen.
0: Nou, dat zeg ik. Want jullie hebben de Enterse dagen. Dat gaat ook alweer snel. Maar doe je daar ook aan mee als buurtbewoner?
1: Ja, onze buurt die heeft de bloemen. Ja, vanavond is er, geloof ik, is er een bijeenkomst. En om te overleggen wat men wil en niet gaat doen. Dus...
0: Oké, want wat is het thema dit jaar?
1: Volgens mij mag iedereen dat zelf bedenken.
0: Oh.
1: Enter de wereld rond als je goed hebt.
0: Oké. Oh, leuk. En dat is ook, geloof ik, met allemaal die verlichte straten toch, hè, Gerrit?
1: Met alle straten.
0: Ja, oh, ik vind het ook zo mooi om te zien. Ja, prachtig.
1: 4 dagen die tent feesten.
0: Ja.
1: Ja. En de grote optocht natuurlijk ook in september. Dus Tildorp is er weer druk mee. Van overal zie je de tentjes verrijzen.
0: Onze oude...
1: De voorbereidende werkzaamheden voor de straatversiering.
0: Onze oude collega Wouter Preuter, die heeft bij ons, bij de Kringloop, heeft hij heel veel vinyl-LP's opgehaald. Die waren allemaal bekrast of in ieder geval niet meer verkoopbaar. Oh. Want zijn straat die gaat vol hangen met allemaal LP's. Vinyl-platen.
2: Oh, ja. Wat leuk.
0: Leuk, hè?
2: Ja, heel leuk, ja.
0: Hij heeft er 400 al opgehaald. 480 of zo. Ja.
2: Zo.
0: Dus zijn straat, en dat is een straat, rijdt iedereen doorheen.
2: Ja, ja.
0: Vlakbij iets waar je ijs kan eten, pizza kan halen.
1: Oh, de Dorpstraat.
0: Hey.
2: Yes.
0: Zit jij ver van de Dorpstraat af?
1: Ik bedoel. Ja, nou ja, we hebben dus een ijsverkooppunt van een zeer bekende Twentse ijsfabrikant.
0: Ja.
1: Nou, daar staan ze in rijen voor.
0: Maar zit jij vlak bij de Dorpstraat?
1: Op de Braanputter.
0: De Braanputter. Oké, maar
1: op de Braanputter.
0: Het is ook wel heel goed ijs daar. Want mijn pubers die zeggen van dat ijs daar is lekkerder dan van dezelfde in Riezen.
1: Oh.
0: Ja, leg mij dat maar eens uit.
2: Ja, dat snap ik. snap ik dan ook niet.
1: Bij VDP zijn.
0: Ik heb ook geen idee. Nou, maar goed. Je bent dus bezig in de moestuinen. Wat moet daar gebeuren nu?
1: De jacht naar de schat. Is hier vanmiddag het credo.
2: Nou, leg uit.
0: Ja, leg uit.
1: De jacht naar de schat. Dat noem ik onkruidbiet.
0: Oh, maar onkruid bestaat niet, zeg jij altijd. En sinds die zeg ik altijd, nee, maar, onkruid bestaat niet. Nee.
1: Nee, maar er staan soms plantjes op een plek waar ze liever niet
0: dat, hebben. Ja, dat.
2: Ja.
0: Zeg je goed.
2: Ja,
0: mooi. Ja, want sinds jij dat hebt gezegd, zeg ik altijd van onkruid bestaat wel.
1: Nee,
0: onkruid bestaat niet. Het zijn op een verkeerde plaats groeiende planten.
1: Dat zijn planten die op plekken gestaan waar ze niet gewenst worden.
0: Nee, nou dat
2: wil je ze absoluut niet hebben.
0: Maar weet je wat leuk is? Want ik was net even bij mij door de tuin heen aan het wandelen. En mijn buren die zijn ook heel druk bezig bij mij thuis. Overal zie ik walnotenboompjes omhoog komen.
2: Ach, dat roeit zich op uit.
0: Ja, geweldig. Echt zo leuk.
1: Nou, begin je wandel door de bomen kwekerij.
0: Ja. Nou, weet je dat in juni, 21 juni, is in Italië, is het, dan halen ze de vrucht. Die zijn dan nog niet volgroeid, dus ze zijn nog makkelijk doorsnijbaar. En dan maken ze een soort liqueur van. En 21 juni is daar een speciale een dag voor. In Italië.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik ben in Noorwegen 20 juni in Italië geweest, dus...
0: Nee, maar als je via internet een beetje gaat kijken naar die vrucht... Ja, en dan kom je daarbij. Maar weet je dat de walnoot is echt bruikbaar in zoveel...
1: Dat zou zijn walnoot. Je kunt het overal in doen, hè?
0: De walnoot zelf.
2: Ja, ik vind de walnoot heerlijk.
0: Nou.
1: Ja.
0: Nou, Gerrit.
2: Ik zou zeggen, begin met de plant.
1: Ja, nou ja. En dan niet geraden. Het is een tuinplant. Het heeft een wortelstok. Heeft een mooi veervormig blad. En een prachtige mooie rode bloem. Hij bloeit nou. Er is ook een kamervariant van. Ik heb vorige week ook al gezegd dat hij een bloem lijkt op die bloem van de catalpa. En de catalpa is Bignoniewides. Dat is tot een familie, dus daar hoort deze ook bij. Ach, en als je in de tijd van moederdag zo'n plant kocht voor in de kamer... Die was wel een beetje breekbaar. Dan moest je wel uitkijken. Maar die stond altijd heel wiebelig op het wortelstokje.
2: Ja. Om welke plant gaat het? 0548 68 1010. Wij bedanken jou voor vandaag, Gerrit.
1: En volgende week dan gaan we hem oplossen. Want ik denk dat hij toch wel een keer geraden moet gaan worden.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Dan gaan we gewoon zorgen. Of jij gaat gewoon zorgen voor een nieuwe.
1: Ze mogen nog wel even wat moeite doen, maar...
2: Ja, tuurlijk, ze mogen echt wel wat moeite voor doen.
0: We krijgen ook helemaal niet een
1: Nee, maar het moet ook niet zo, want daar komt direct wel een cadeautjesfabriek beginnen. Dus men moet er wel iets voor presteren.
0: Dat is wel waar. Wij gaan naar Lambala.
1: Goed zo.
0: Door Kaoma, en dank je wel en heel veel plezier vandaag.
2: Ja, een fijne week, Gerrit.
1: En...

0: Noordelijke Oma en Lambada. En net hoorde jij Gerrit Spijker van Groei en Bloei en is druk op Twickel. Want hij krijgt hoog bezoek vandaag vanuit Enter.
1: Ja, van KWO.
0: En dat was grappig, hè?
1: Ja, grappig.
0: Wat was dat ook alweer?
1: Ja, dat was iets met katholieke vereniging.
0: Ja.
1: Ja, dus.
0: Maar je gaat hem er nog een keer in gooien.
1: Ja. De patatvraag. Goed voor de waardebon van 10 euro. Wat is een waggie? Wat is een waggie? Het is geen Twents, het is geen Riesens, geen Fries.
0: Nee.
1: Dus wat is een waggie?
0: Ik zou het echt niet weten, maar je gaat er ook nog geen hintje bij geven.
1: Nee, ik ga pas tweede uurtje doen. Oh, ja, okay. Je kunt wel denken dat ik dat nou ga doen. Ja. Mooi niet.
0: Mooi niet.
1: Mooi niet. Nee, gaan we
0: helaas
1: niet doen. Nou, en dan had ik nog een prijsvraag voor het warenhuis met het rode logo.
0: Voor die lekkere grote slagroomtaart.
1: Voor een hele grote slagroomtaart van 8 tot 10 personen. En die mag dan aanstaande zaterdag lekker voor het weekend opgehaald worden. Daar komt de prijsvraag. Uit welk land komt het populaire... bubbelthee. Dus uit welk land komt het populaire...
0: Dat had je nog niet gedaan.
1: Bubbelthee. Had ik hem nog niet
0: gedaan? Nee, naar mij toe wel, maar niet naar de luisteraar.
1: Ja. Ja, maar je had hem later toch goed.
0: Ja.
1: Bubble tea, ja. Weet je wat ook lekkere thee is?
0: Nou?
1: Groene thee.
0: Vind ik ook lekker. Ja. En sterrenmix vind ik ook echt lekker.
1: Is ook erg lekker.
0: En we hebben nu
1: wintermelange.
0: Ja, zoiets heet dat.
1: Ja, maar die winter... die
0: brandnetelthee.
1: Winter,
0: maar daar moet je weer niet te veel van drinken, maar vind ik ook lekker.
1: Maar groene thee is ook heel goed voor de lijn.
0: Oh.
1: Het werkt.
0: Hoeveel kilo... Je bent centimeters gezakt, maar hoeveel kilometers? hoeveel kilometer?
1: Nou, nee, ruim anderhalf kilo. Anderhalf, 2 kilo. Ja.
0: En dat door de groene thee?
1: Ja. Ja, en veel fietsen, veel wandelen.
0: Kokoswater is ook echt heel goed om af te vallen.
1: Oh?
0: Ja.
1: Zo.
0: Dat is waar.
1: Zijn er nog meer goede tips en hints? Kom maar op 0548-68-1010.
0: We gaan naar Elton John en George Michael. En don't let the sun go down on me. Je luistert naar Radio 350. Het programma heet Regio Ruil. En tot 12 uur kun je meedoen met de leuke spelletjes en echt leuke prijzen.

0: Elton John en George Michael. Sorry, ik lees net, Hattie, dat er een extra boekenmarkt is.
1: Oh, dat is ook leuk.
0: Zaterdag aanstaande. Van 9 tot 12 zijn er weer tussentijdse boeken- en platenmarkten voor ieder de kans om heerlijk te snuffelen en weer te vertrekken met veel lees- of luistergenot. Thuis of op vakantie? Ja, dan neem je even een lekker boekje mee.
1: Ja, leuk.
0: Lees jij graag?
1: Nou, niet echt. Zo af en toe. Maar echt een boek? Nee. Nee. Dus ik ben niet echt een lezer.
0: Oké. Okay.
1: Wel een tijdschrift, zoiets, maar verder nee.
0: Zoals bij de kapper, dan zo'n...
1: Ja, dat dus. Dat dus.
0: Zo'n roddelblad.
1: Een roddelblad. Maar ik bedoel, als ik op vakantie ga, dan ga ik andere leuke activiteiten doen.
0: Okay.
1: En dan ga ik niet zitten met lezen. Ik ben wel een puzzelaarster.
0: Ja.
1: Een woordzoeker.
0: Oh, vind ik ook leuk, ja.
1: Dat is wel leuk. Maar om te zeggen, ik neem een boek mee op vakantie, nee.
0: En puzzelen wel, hè? Dat vind je wel leuk.
1: Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Heb je wel eens dat wasgei gedaan?
1: Nee.
0: Dan zie je niet het voorbeeld wat je moet maken. En dan zie je een... Ja, bijvoorbeeld wat je nu ziet. Dan zie je een allemaal platen op beeld. Of je bedenk je een postkantoor, een oud postkantoor.
1: Ja.
0: En dan heeft wasgei een moderne versie van dat postkantoor gemaakt.
1: Ja.
0: Dus je ziet niet, bijvoorbeeld, dan heb je nog zo'n telefoon die je op moet nemen.
1: Ja.
0: Maar zij doen dan met een mobieltje.
1: Ja.
0: Dus dan is dat veranderd in een moderne versie.
1: Ja.
0: Dus een mobiel. En zo maak je die puzzel. Dat is zo leuk. Ook kleding verandert dan bij de mensen. Maar je ziet dus niet het voorbeeld. Maar het stomme is dat je natuurlijk via Google...
1: Ja.
0: Kun je weer... zeggen van laat zien wat die wasgei-puzzel origineel moet zijn. Dus dan heb je uiteindelijk nog dat plaatje, maar dan moet je dat niet doen.
1: Nee, dat moet je niet doen. En hoe noemde je dat? Ik denk, maak daar even een notitie van.
0: Dat is was, W-A-S, en dan spatie, en dan G van Gerard.
1: G van Gerard.
0: En dan een lange I van IJs.
1: Oké, dus dat is een puzzel.
0: Dat is een puzzel. Oh, zal ik het eens even... Ik ga trouwens wel even vertellen waar die boekenmarkt is. Dat is misschien ook wel handig.
1: Ja, maak dat maar eens even af.
0: De locatie is achter Aveco de Bond. Oude OAT-gebouw aan de burgemeester van de Borgstraat. Dus 30 mei van 9 uur tot en met 12 uur... is daar dus een extra boeken- en platenmarkt. Altijd leuk.
1: Ja,
0: nou,
1: zeker.
0: Dan gaan we nu even op zoek naar Was Gij. Ik kende het ook niet, hoor. Maar op een gegeven moment dan, bij zo'n kringloop... dan op een gegeven moment leer je zoveel andere dingen kennen, bedoel ik.
1: Ja.
0: Kijk, bijvoorbeeld dan zie je, hier zie je een plaatje van een caravan en een auto.
1: Ja.
0: Maar dan is dat dus niet meer dat plaatje wat je ziet... maar dan is het bijvoorbeeld een camper geworden.
1: Oh ja.
0: En die auto die daarachter staat, die oude auto, dat is dan een moderne auto.
1: Ja, een moderne versie, zeg maar.
0: Ja. Pitch perfect. Nou, het is echt, don't puzzle what you see.
1: Zo.
0: Oh ja, puzzle the future. Dus puzzle de toekomst.
1: Oh, dat lijkt me wel leuk.
0: Dus dan krijg je alles met
1: nieuw. Zal verdiepen.
0: Ja, het is echt heel erg leuk. Nou, en als je met je van kringlopen houdt, daar vind je nog wel eens van dat soort puzzels.
1: Ja, leuk, ja.
0: En niet alles is dan
1: Ja, maar toch kom je nog wel leuke dingen tegen, hè?
0: Ja. Dat is net zoals dat spelletje weer.
1: Het spelletje wat je mee hebt genomen, dan denk ik van... Ja, nou, daar komt die vraag ook uit. De waggie, wat dat betekent. En dan denk ik van, god, wat leuk dit.
0: Dit is leuk, hè?
1: Ja, dat is echt heel erg leuk.
0: Dit heet Oké Boomer. Old school met new school. Ja, dat is echt...
1: Het is heel leuk.
0: Dat is echt heel grappig. Dan heb je dus vragen voor jongeren... Deze generatie.
1: We kunnen bijna een spellenwinkel beginnen, Edelmira.
0: Ja, wat is een waggie? Ik mag niet kijken, hè? Nee.
1: Ja, heb je natuurlijk al stiekem gedaan.
0: Nee,
1: ik weet het niet zo goed.
0: Waar of niet waar krijg je dan? Millennials houden niet van boeken lezen.
1: Oh, nou, is ook wel toevallig.
0: Het is niet waar. De meeste millennials lezen minstens 5 boeken per jaar. Nou, dat is een aparte vraag.
1: Ja, maar wel heel toevallig met die boeken wat je net had. Heel speciaal. Lees nou niet te veel voor.
0: Nee, ga ik niet doen.
1: Stop er maar mee, want dat is leuk.
0: Nee, maar het spelletjes doen is dus ook heel erg leuk, ja.
1: Ja, is Puzzelen. Zeker leuk. Ja.
0: Nou, jij bent ook heel erg met die diamantjes bezig.
1: Oh ja, de diamond painting. Ja, ik ben nog met onderzetters bezig. Maar van de diamond painting
0: onderzetters?
1: Ja, onderzettertjes. waar je een glaasje of een bekertje op kunt
0: aan
1: zetten.
0: Aan het haken of?
1: Nee, natuurlijk geen haken. Daar diamond painting. Met steentjes plakken. En dan moet dan, ik heb er bijna, even kijken, ik heb er 7 klaar. Ik moet nog 8, nee, eentje moet ik er nog. Maar die ga ik wel bespuiten met lak. Want anders ben ik natuurlijk bang dat al die steentjes eraf gaan.
0: Ja, daar ligt de hele kamer vol.
1: En
0: daar
1: ben ik veel te druk mee geweest. Maar ik ga nou straks, nou moet het eerst wel minder warm worden. Dan ga ik schilderen. Wat zeg je daarvan?
0: Op nummer?
1: Op nummer.
0: Oh, dat is ook leuk, ja.
1: Ja, een bord met, even kijken, die bloemen heten lavendel. En dat is een bord om op te hangen, een houten bord.
0: Zo.
1: Maar daar ben ik nog wel even druk mee, denk ik. Hele kleine, fijne kwastjes erbij.
0: Ik ken dat helemaal niet.
1: Ja, ik denk, onze dochter begon erover. Ik zeg, nou, dat is ook wel toevallig. Ik zeg, ja. Want ik geloof dat ik dat ook een keer kan doen. Vind ik wel leuk.
0: Is zeker
1: leuk.
0: Ik
1: ben benieuwd of wat wordt.
0: Ja.
1: Ik ga mijn best doen, maar ik heb er op het moment nog geen zin aan. Er is veel te warm voor.
0: Ah joh, lekker buiten, onder je afdakje, lekker.
1: Nee.
0: Heerlijk.
1: Op het moment nog niet. Nee. Nee,
0: dat dus niet. Oké. Wat ik ga doen, ik ga hem nog een keer laten horen. En dat is namelijk de draaiorgelplaat. Welke plaat hoor je hier? Hij is nog niet geraden.
1: Nee,
0: het is de tweede week dat hij erin zit.
1: Mensen hebben een week de tijd gehad, maar ja.
0: Is niet gelukt.
1: Hebben we al goede antwoorden? Nee,
0: nee,
1: ook niet.
0: Nee. En het is goed voor 2 broodjes brie met walnoot. Ja. En je mag hem in het Duits doorgeven, maar ook in het Nederlands.

0: Eros Ramazzotti. Ma c'è bello questo amore. Ja, Hetty, het is bijna 11:00.
1: Ja, de tijd gaat snel.
0: Zou Joke zometeen een update of in ieder geval de verversing hebben, omdat het dan weer een heel uur is en dat ze dan weer gezellig naar ons kan luisteren?
1: Hopen voor haar, ja toch?
0: Nou, dat hopen we zeker.
1: Wij van deze kant kunnen daar op het moment niet wat mee. Nee.
0: Nou, wij gaan hier zometeen elkaar weer spreken. Niet weer zien, maar weer spreken. Ja, ja, misschien weer zien als je kijkt naar Radio 350 TV.
1: Ja.
0: We are on TV, man. This is Ricard.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
6: Dit is het programma 350 Regioruil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548 68.

0: Boudewijn de Groot en een wonderkind van 50. En daarvoor hoorde je Michael Jackson en Thriller. Welkom in het tweede uurtje. We zijn er tot 12 uur. Zometeen hebben we al contact met Gea Santema. En zij heeft dit keer geen woord, maar een straatnaam.
1: Ja, een straatnaam. Ja.
0: Dus dan moeten we gaan raden wat dat betekent. Oké, okay, ja.
1: Nou, jij weet dat vast wel.
0: Ik hoorde, want... Even kijken, gezinsverwendig heet die.
1: Ja.
0: Die schrijft: vanavond waren we uitgenodigd bij de businessclub bij de Tijd. En na een kort intro mochten zowel Rise Up Rijsselholte als wij gezinsverwendig en uitgiftepunt Rijssen naar voren komen. En ze kregen een cheque aangeboden van €1250.
1: Zo.
0: Gefeliciteerd mooi bedrag. Namens... deze krant.
1: Ja, inderdaad. Gefeliciteerd.
0: Dan kunnen ze weer leuke dingen mee doen.
1: Zeker, ja. En voor een goed doel.
0: En voor een goed doel.
1: Ja, zeker. Dat mag wel verweld worden.
0: Nou, we hebben vandaag een patatvraag. En dat is goed voor een waardebon van €10. En daar hoort bij welke vraag?
1: Wat is een waggie? Wat is een waggie?
0: Dus als je het antwoord weet, maak je kans op een waardebon van €10. En dan hebben wij nog een volgende vraag.
1: Ja, die gaan we ook doen. De prijsvraag voor het warenhuis met het rode logo.
0: Oh, die grote slagroomtaart.
1: Grote slagroomtaart voor 8 tot 10 personen. En die mag dan aanstaande zaterdag opgehaald worden. En de vraag luidt als volgt. Uit welk land komt het populaire bubble tea? Uit welk land komt het populaire bubble tea? Kom maar op met de goede antwoord.
0: Zijn dat van die bubbelkorrels?
1: Bubble tea.
0: Ja, maar er zitten toch van die korrels in?
1: Ja,
0: die...
1: en dat begint mooi te bubbelen.
0: Oké, okay. Ik krijg trouwens een antwoord op waggie.
1: Waggie?
0: Ja.
1: Oh, nou, ik zal zo even kijken.
0: Benieuwd of dat goed is. Wat zei ik nou net?
1: Draaiorgelmuziek moet je ook nog even doen.
0: Ja, die ga ik doen, maar om even terug te komen op jou, wat zei jij?
1: Nee, laat maar. Ja, ik weet het zo niet op het moment.
0: Oké. Okay. Ging over die taart, die grote taart. Oh ja, die bubbelthee.
1: Ja, de bubbelthee.
0: Die kun je toch halen in die winkel met dat gele logo buiten? Daar heb je toch allemaal soorten... Ja, ja. Dat zijn allemaal van die ronde korrels.
1: Ronde korrels. Oké, okay. Ik zal me er eens in verdiepen.
0: Jij hebt zelf de vraag bedacht, grappenmaker.
1: Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik. Maar of dat nou... Nee... Ik zou het echt niet.
0: Ik ga even voor
1: iets
0: jou
1: met korrels. Oh, ik wou dat ook al, maar. Bubble tea.
0: Kijk, dat zijn van die korrels.
1: Oh ja.
0: Zie je dat?
1: Ja, ik zie het. Ja.
0: En dan heb je geloof ik in allerlei. Kijk hier zie je iets groter. Zie je dat? Dat zijn allemaal van die.
1: Ja, ik zie het. Ja.
0: Rare, gekke, ronde dingen.
1: Rare, gekke, ronde dingen.
0: Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitspreken.
1: Ja.
0: Parels.
1: Parels.
0: Fruitparels. Oh, parels. Popping fruitparels.
1: Ja, oké.
0: Okay. En die heb je dus in allerlei soorten smaken. Ik zie hier mango, blauwe bes, aardbei, appel. Ik heb het nog nooit gehad.
1: Dit niet. Wel echt verse thee, zoals muntthee. Dat is ook heerlijk, hè?
0: Ja, maar ja, we hebben nu die vraag over de
1: bubble tea. Ja.
0: Waar komt dat vandaan? Wie heeft dat bedacht? Ja. Toen, lang geleden...
1: Nou, wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Maar het land, dat weet ik wel. Flauw, hè?
0: Dat weet je wel, oké. Okay.
1: Ja, zeker, ja.
0: Nou, ik ga die draaiorgel starten.
1: Ik ga maar doen en ik ga Gea bellen.
0: En als jij het antwoord weet, welke uitvoerende hoor jij? En de titel willen wij graag. Dan maak je kans op... Even kijken... twee broodjes brie met walnoot. Jij gaat ondertussen al bellen. Ja. Snel ben jij. Nou, helemaal goed. Dan ga ik hem nu draaien.

0: pas.
1: Oh ja, die had vorige week de taart gewonnen. Nou, ja, fijn om te horen.
0: Ja, dat is echt heel leuk. En de antwoorden komen binnen op wat betekent waggie?
1: Ja.
0: Eigenlijk heel makkelijk.
1: Als ja, nou zo, wel, hè?
0: Ja, nu wel, ja.
1: Jij wist het niet, maar nou als je het... Nee, ik geef er nou ook geen hintje meer bij.
0: Ze doet het ook niet. Nee.
1: Ik ga het niet meer doen vandaag.
0: Ik ga eens even kijken, want wij hebben namelijk iemand onder de knop. En ik ga kijken of dit in één keer goed gaat. Nee, dat gaat nog niet in één keer goed. Ze moeten even wachten. Maar wat betekent dus waggie? En welke plaat hoorde jij net? En dat is een oudje, dat wel.
1: Een heel oudje.
0: Ja. Oh, over oudjes gesproken. Ik zag laatst van Bart de Graaf. Dat was ook alweer, 24 jaar geleden volgens mij.
1: Ja, echt al heel lang. Ja.
0: 2002 is hij overleden.
1: Zo, ja.
0: Leuke vent was dat.
1: Ja.
0: 24 jaar geleden. Nou, nog een paar seconden en dan ja.
1: Daar komt je.
0: Hier is die wel. En ik hoop dat zij er ook is. En dan heb ik het over Gea Santema. Goedemorgen, Gea.
2: Ja, goedemorgen, dames. Ik zit er van. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Wel weer met mooie weer.
0: Oh, heer. Vandaag is het zo lekker. Dit mag echt altijd zijn.
2: Ja, vandaag is het inderdaad wel. Gisteren vond ik het echt, was er wel behoorlijk aan de hete kaas, moet ik zeggen. Vol.
1: Ja, een beetje te.
0: Maar het komt weer terug. Begint dat morgen alweer?
2: Ja, ze hebben het over, ik heb een klein leus in de kraat. Een droge, hete zomer stuur erin. Oh. Nou ja, goed. Je gaat het met maken, hè.
1: Ja, dat wil dan. Te met wel van Freddy. Ik ben zeer benieuwd.
0: En heb jij een airco thuis staan?
2: Vivi heeft, gewoon van die propelletjes weer. Niet van die ventilatoortjes.
0: Ja.
2: Die hebben we natuurlijk wel, want het is, je hebt hier een grote schuurte eigenlijk, waar je dan zit ik nog onder, dat is best wel heel warm. Daar hoort toch een heel nop hette altijd vast, dus dan is zo'n propelletje altijd dat fijn, de bie.
0: Klopt. Alleen, die
2: zweert hier helemaal voet, jongen, echt, poh. Maar in de studio dan, is daar een beetje
1: moeten. Oh, het is hier lekker.
2: Wel, of niet?
0: Ja, hier wel. Ja, we zitten in de kelder en het is hier, in de winter kan het hier echt heel erg koud zijn, omdat je wat lager zit, denk ik.
2: Ja.
0: Maar het is nu echt heerlijk.
1: Ja, we blijven hier tot vanavond.
0: Ja, en gisteravond, ik was in die super... Of nee, ik was in de winkel waar ze zijn aan het verbouwen. Eén winkel zijn ze aan het verbouwen. En daarnaast heb je nog twee andere winkels. Ja, dat is bij de Boomkamp. En dan die eerste winkel met dat blauw. Ja. Nou, het was druk, joh. Het kwam echt binnen. Ik zeg, nou, lekker als we een bus hebben geopend. Zoveel mensen. Maar ja, die zochten denk ik echt verkoeling.
1: Ja, oh, heerlijk. Ja,
2: maar dat is ook
0: veel oudjes.
2: Ja, zoals in de supermarkten en zo.
0: Oh, zo lekker.
2: Met dat hete weer, maar dakdekker weer of zoiets. Of met asfalt aan de straten.
0: Ja.
1: Oh.
2: Daar kun je beter in de supermarkt worden.
0: Ja, toch? Dat is wel waar.
1: Ja. Ik zeg ook wel eens dat het dan heet is. Dan zeg ik, in de supermarkt mag geen naam natuurlijk noemen. Dan zeg ik, nou zet hier maar een stoel neer met een kom koffie. En dan blik ik hier nu eens in.
2: Ja.
1: Oh, heer.
2: En dan heb je de koekjesafdeling, of niet?
1: Wat zeg je?
2: Wie de koekjesafdeling, zeg maar.
0: Ja, jij wel, hè?
1: Nee, die koekjes, dat is ook allemaal niet goed.
0: Maar dat hebben ze ook afgeschaft, hè? Die koffieautomaten in veel winkels.
2: Ja, dat is toch niet meer, hè?
1: Och, nee. Nee, dat klopt. Ja.
0: Komt dat nou door die coronatijd, of... Dat denk ik.
2: Ik denk als ik van hogerhand schrijf ook wel eens van... Het kan alleen maar het woordje verbieden. Dat is niet goed voor u, dat mag je niet meer hem.
0: Ja, erg. Ik vind het zo erg. Ja. Het is net zoals al die eiwitproducten. Oh, daar kan ik echt niet tegen.
1: Dat is vreselijk.
2: Ja, ja, en dan heb je het over Nutri-scores en zulke soort dingen. Die kijk ik wel eens op. Dan zeg ik, nou, Nutri-scores, daar klopt helemaal geen bal van, joh. Dan moet je het nog niet, echt niet.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
2: En ja, net dan weer oude bubbelthee, had ik nog nooit van gehoord. Ik zeuk het ook, dat schijnt ook weer zo'n mythes ongezond te zijn. Oh,
0: echt waar?
1: Heb je toch een akelige prijsvraag vandaag nou?
0: Ja, dat heb je echt.
2: Ja, nee, ik kan ook gewoon, want ik ken het eigenlijk niet. Ja, vaag. En is bubbelthee gezond? Nee, want er zit heel veel suiker in. Oh, dat mag je niet hebben.
0: Ik heb het nog nooit gehad.
2: Ik hoor het niet.
0: Ik weet ook niet hoeveel van die bolletjes je in je water moet doen. Geen idee.
2: Ik ken het wel in bolletjes, dan denk je gauw aan cocaïne of zo. De bolletjes slikken zij toen.
1: Dat had ik wel verwacht, zoiets.
0: Ja, hè?
2: Ja, toch?
0: Oh.
1: Ja, maar zo is het wel, liggen, ja.
2: Ja, nou ja, je moet tegenwoordig al rijden, je moet maar heel voorzichtig zijn. Anders...
0: Het is wat jij zegt, het is gewoon niet leuk. Maar ja, hè?
2: Ja, nou.
1: Ja, maar je had net ook over die eiwit. Nou, daar hadden we het net ook nog helemaal over. Maar de dan moet je denken aan een

0: Bar.
1: Ei. Aan een ei, hè?
0: Ja.
2: Ja.
1: Hey, voorkeur bij een bruin of een wit ei? Gea? Oh ja.
2: Ja.
0: Ja, welke dan?
2: Maakt me helemaal geen... Nee, maakt me helemaal niks uit. Maar vast is.
1: Ja. Nou, ik had echt zoiets van, ik maak niet deusjes. Dus als ik een eitje kocht in de supermarkt, dan maak ik deusjes heel hernig lus. En keek ik wat of de broen is aan. Want van wit, dan ging ze terug. Want mijn moe zei vroeger al van, broen is veel beter. Maar nu achteraf klopt daar helemaal totaal niks van.
2: Nou, daar heb ik eigenlijk ook niet zo heel veel verstaan van. Nee. En worden we zo'n broer aan betere wegen?
1: Ah, dat is gewoon onzin. Gewoon
0: zal,
1: onzin.
0: Zal ik dit ook eens even googelen?
1: Dat is gewoon echt ja. Onzin.
2: Ja. Nou, dat neigt alweer een beetje naar discriminatie, hè?
1: Oh. Zo ja, eigenlijk, waar?
2: En witte eieren.
1: Ja, broer, dan witte.
2: Dat wordt niet meer mag, hoor.
0: Er is geen verschil in voedingswaarde of smaak tussen bruine en witte eieren. Ze zijn van binnen precies hetzelfde.
1: Ja.
0: De schilkleur is genetisch bepaald en hangt af van het kippenras.
1: Ja, dat klopt.
2: Oh ja.
0: En dan kun je vaak. Weet je waar je dat aan kan zien? Aan de oorlellen van de kip.
1: Ach jee.
2: De oorlellen van de kip.
0: Ja, witte eieren zijn over het algemeen duurzamer en goedkoper. Kippen die witte eieren leggen zijn kleiner, hebben minder voer nodig en leggen op jaarbasis meer eieren dan de kippen die bruine eieren produceren.
1: Dat ook weer, ja.
2: Goh. In filet nog eens wat, hoor, niet al?
0: Ja, dat is allemaal...
1: Ja, maar ik had gewoon een tik ervan, kun je wel zeggen.
0: Oh, echt?
1: Ik in de deus gezet, als witman, dan ging ze terug. En ik moest gewoon bruine eieren hebben.
0: Nou, Dolores vindt het... Dat zal wel tussen de oren zitten, maar die vindt ook bruine eieren lekkerder. Dat is echt...
1: Ja, nou, ik heb nou toevallig wat wit en wat bruin, maar nee... Ze smaakt allebei lekker, hoor.
2: Ik snap dat ook wel, hoor. Want wat de olle leuvrogen zijn, dat neem je toch gewoon...
1: Ja, maar dat is het hem. Dat is het, ja.
2: Tuurlijk.
0: En weet je wat lekker... Ja?
2: Ja, nee, ik was echt achteraf van. Jongens, aan ze vroeger ook allemaal van die aardige dingen. Zoals van die grapjes, vuurwichten. Nu maar wat. Als de klok slurt en je trekt een gek bek aan.
0: Klopt, dan blijft hij zo staan, ja.
1: Ja, of als je schil ging kijken, ja.
0: Ja, dat. Ja,
1: hele uren,
0: kijk uit wat de klok gaat slaan. Wij hadden ook echt thuis een klok die ging slaan.
1: Ja, die heb ik nog steeds.
0: Ja, ik vind dat echt leuk.
2: Ja,
0: hoor.
2: Vind je ook. Ja, heel ouderwets.
1: Ouderwets, ja.
0: Ik mag die van mijn ouders niet hangen bij mij thuis. Dat vind ik wel jammer, want dat is echt een mooi geluidje ook.
2: Waarom mag dat niet af? Van wie niet?
0: Oh, dat vinden mijn kinderen niet lekker. Gewoon dat getikt de hele tijd en nou ja, dan niet.
2: Ja,
0: ik wacht tot ze het huis uit zijn.
2: Ja.
0: Toch het lekker, toch?
1: Ja, gewoon doen. Gewoon doen.
2: Einde nog een opweer hangen en nog kinderen. Zet hij toch zo langer stil als ze voet ziet.
0: Dat kan ik ook doen.
1: Ja, dat vind ik ook wel een goeie.
0: Ja.
2: Dat zal ik doen.
1: Ja. Hij heeft toch een mooie herinnering. Ja. Ja.
2: De rummen.
0: Ja, nou, dat is wel een idee, dames.
2: Ik zeg doen, Edel.
0: Oké. Okay.
1: Ja, gewoon doen.
0: Gewoon doen.
1: Dat is wel speciaal. Ja, gewoon doen.
2: Ja.
0: Als jullie het over eitjes hebben, ik heb eigenlijk wel zin in een lekker gekookt eitje.
1: Oh, wie bent weer met Ettenbeers? Oh, het is altijd hetzelfde verhaal.
2: Gekookt, gebakken is allemaal lekker. En het is ook heel gezond, hè, want ik zeg hem als van onze Roef Wolterink.
1: Ja.
2: Ik ken jullie vast en waar hij terug sterven. Nee, die herhaalt iets. S'morgens gekookte eikens, s'avonds gebakken eikens. En dan is de 101 jaar met hem.
1: Ja. Ja.
2: Dus ja.
0: Ja, precies. Ja, dus, nee.
1: Wie gaat gewoon aan het eierdieet? Gea, wij komen nog even terug op de vragen van vorige week.
2: Ja, vorige week houden we twee keer iets, twee weken achter elkaar.
1: Klopt.
2: En dat was ook best wel een lastige. Dus ik dacht een half uur door vandaag een beetje makkelijk, want de leuk gisteren allemaal als een beetje een hersenverwerking overloopt door de hekken.
0: Ja, sommigen wel, merkte ik.
2: Jawel. Ik heb ook wel een dat ik dacht, poeh. Maar vorige week houden en dus de wekker door vuur het hele lakai.
1: Ja.
2: En dan denk je ook gewoon aan een ei, want dat klinkt niet zo, een lak-ei.
0: Ja, geen bruin, geen wit, maar een lak-ei.
2: Een lak-ei, inderdaad. Moet dat nou precies of dat inderdaad van het woord Frans, woord lakai of kopje of nee, zo kunnen. Je had natuurlijk vroeger een hele bende bedienden, daar waren dus de lakai in. En als je dan denkt van, je moet niet het hele lakai meebrengen, dan bedoel je echt de hele bende, de hele troep, de hele flikkerse zooi. Zo kan je het ook zeggen. Of
1: ja,
2: zeggen.
1: Ja.
2: Dus dat was eigenlijk ongevolg, zeg maar, hè, een troep lui meebrengen. Dus dan is het uiteindelijk is ten roede gehaald, was ook raar op echt riesens. Dus dan houden we aan de hart. En weer vandaag dacht ik, ja, wie doet er zo wat aas? En dan hou ik de rubriek een beetje als straatnames. Maar dit is natuurlijk niet helemaal wat we nu hebben. Een straatnaam zozeer als waar een ster is. Moet eigenlijk twee straten bij elkaar komt.
1: Ja.
2: Het is een hele bekende ster in Riesen. Al het volk uit Nederland wat ooit in Riesen is was, dat kende. Want daar komt iedereen zo'n beetje, denk ik, hun ik ben aan de kaart van Riesen. En dat stuk in Riesen, dat heet een dree. Een dree. En dan willen we dus geen weer. Hoe is dat eens in Riesen? Ik mag toch nog maar bij vertellen. Hoe een hekka stuk zo, een dree.
1: Jeetje mina. Ja, en dan had je er ook nog bij vermeld in de app dat er ook nog twee straten samenkomt.
2: Ja, daar zit twee, ja, dat is een dree nummer. Je hebt hier bij ons een tip en je hebt een dree. En dit is dan een dree en ik kan, nou misschien moet ik trouwens bij zeggen dat een dree, als ik dat vertaal, is dat gewoon een bocht. Ja, een bocht. Is een misschien bocht. Voor heel meer ook net wat makkelijker dan.
0: Ja, en ik zit te denken aan de Holtestraatweg en dan de Reggensingel. Daar zo.
2: Dat kan. Ik ga er ook niet zeggen dat dat nog hoort.
1: Nou, een dree, daar zit ik dus ook te denken aan een rotonde. En dan zit ik te denken aan de Holtestraatweg. En kijken waar ik nog meer de Hoa. De Haarstraat.
2: Zon ook heel goed kunnen. Dat zal ook kunnen. Je hebt natuurlijk verschillende grote bochten in Riesen zin. Maar den dree, die kreeg zijn naam. Toen dat echt nog een dree was. Want het is inmiddels veranderd toch. En het is nog een rotonde hebben.
1: Oh, dus ik zit wel in de goede richting.
2: Dus je zou heel goed in de goede richting kunnen zitten. Ik zou er nog twee dingen bij vertellen. En meer niet, want anders wordt het veel te makkelijk, denk ik.
1: Ja.
2: Op den dree, daar stuurt een beroemdste winkel van Riesen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is nummer 1. En de naam daarvoor was zo vaak bij Jan en allemaal.
1: Ja, en daar zit nu een appartement. En dat is zelfs nog een neup nog
0: nou,
1: de winkel.
0: Nou, nu weet iedereen het.
2: Dat kan toch niet. Dit gaat niet goed zo.
1: Dit gaat echt niet goed zo. Nee.
0: Maar dat heet dus de dree?
1: Dree?
0: Dree.
2: Ja, een dree.
1: Een dree.
0: Oh.
2: Ja, ze wonen dan aan een dree. Of ook een dree worden.
0: En
2: ja.
0: Jij wil weten waarom dat dan zo heet ook?
2: Ja, nee, voornamelijk van hoe is dat dan precies? Wat voor een straten? Wat voor straten? Komt daar bij elkaar. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou, ik denk dat wel aardig in de richting zit.
2: Je hebt het dan wel zo makkelijker, maar ik wil zeggen. Nou, dan kan ik de lessen er nog wel om die vertellen.
0: Nou,
2: vertel.
0: Nou, doe jij maar. Ja.
2: En Dree stuurde me bekend dat het vaker onder water loopt. Want je zit daar een beetje in het licht.
0: Ja. Ik heb daar gewoond, daar vlakbij. En ik had ook echt wateroverlast.
1: Vreselijk.
0: Weet jullie dat nog? Die wolkbreuk toen?
1: Ja, en niet één keer, maar twee keer achter elkaar.
0: Dat was echt erg toch.
1: Die hele fietstunnel stond onder water. Oh,
2: ja, nou precies, die tunnels daar ook inderdaad. Die stonden niet helemaal, maar dan kon je gewoon een bootje duren.
1: Ja.
2: Echt.
1: Nou, dat was heel erg.
0: Ik vind trouwens wel jammer dat die tunnels zijn gekomen. Het is misschien heel handig, maar ik vond toch het prettiger dat je die... slagboom of die...
1: Ja, maar dit is wel
0: veiliger. Die bomen had.
1: Dit heeft natuurlijk wel te maken met veiligheid.
0: Jawel, tuurlijk.
2: Ja, nou ja, ik heb toch aan een beetje een hekel aan tunnels en zo. Dus ik vind dat niet zo heel geweldig.
0: Nee.
2: En er gebeurt ook vaker... Van. Nee, maar er gebeurt ook vaker omgeen. Ik bedoel, zet nog wat meer bewaking.
1: Ja, echt waar. Ja.
2: En dan denk ik van, ja, maar dan vraag je er ook in. Zo'n duister tunnel zonder echt gewoon verlichting.
1: Ja.
2: Dat kan niet gewoon natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Nee.
2: Dus die hele herinrichting van het stratenplan hier is, dat zit ik ook nog niet zo heel hard fan van, moet ik zeggen.
0: Nee, ik ook niet.
2: En ik kijk wat het allemaal kost, hè. Maar ja, goed.
0: Ja, hè, dat.
1: Ja, maar hij doet nou door, dat betalen we allemaal aan met, hè.
0: Maar ze gaan nu toch ook bij richting Holte daar.
1: Ja, daar komt ook een tunnel.
0: Ja, daar komt ook een tunnel. Dat is ook bij zo'n spoorweg.
1: Spoorweg, ja.
0: Spoorbomen, zo heet dat. Ik kwam
2: niet. Ja, hoe komt dat?
0: Slagbomen.
2: Hoe komt dat een tunnel dan? Dat weet ik geert niet.
1: Ja, ook voor de fietsers.
2: En hoe met komt daar precies?
1: Ja, Bietspoor. Ja.
2: Daar zit toch aan een tunnel?
0: Nee.
1: Nee, daar zit nog geen tunnel. Echt een hol.
0: Ja.
1: Nee, daar zit nog een tunnel.
0: Helemaal vlakbij het zwembad daar.
1: Ja, daar.
2: Oh, door.
0: Ja, we zitten alweer bijna in Holte.
2: Ja. Ik weet het al inderdaad, ja.
0: Dat gaat ook heel veel geld kosten. Ja, klopt.
2: Ah, dat betalen we toch zelf. Dan maak
1: ja, dat zeg ik ja. net. Dat betalen wij allemaal aan mee. Ja, ja. Is ook zo. Nou, Gea, gooi nog één keer die straatnaam ja. erin. Ik ben benieuwd.
2: Die doen nog één keer rond. Daar zit dan in Gito twee straatnaams inderdaad. Een Ster, Irissen en de Wur, altijd genoemd. En ik denk er nog altijd waar.
1: Ja.
2: Daar heeft een dree. Een dree. Letterlijk vertaald naar het Nederlands zou je kunnen zeggen de draai.
0: Ja, de draai. En als je het antwoord weet, dan maak je kans op een waardebon van 10 euro. En die kun je ophalen daar vlakbij, bij die slager.
2: Ja. Ja, dat klopt precies.
1: Dat heb je mooi gezegd, Edel.
2: Okay. Ja. Ja, helemaal goed.
0: Ik dank jou hartelijk voor jouw tijd. En wat ga je vanmiddag doen?
2: Nou, ik ga vanmiddag ook nog weer in Nofkenoin. Maar via een buurmke hebben we ons aan de skaft. En ik koop Milne in het gazon. Dus dan moet je een stuk moedig rijden worden. En dan leg ik daar een mooie steen. Dan renk, en leg ik daar mee. Dus lekker een beetje zwarte vingers cream.
1: Heerlijk. Daar hou jij van, hè?
2: Ja, ik vind dat mooi. Ik knooi altijd in Nof. Ik zit altijd smerig.
1: Maar niet zo. Ik nou dat het maar weer schoon wordt.
2: Jawel, dat is ook altijd wel lekker om het zieken te springen dan natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus dat geeft wel lukken, dames.
1: Mooi.
0: Nou, leuk.
1: Nogmaals, bedankt, Gea. Fijne wekker.
2: Geen dag. Ieder ook een fijne wekker.
0: Dankjewel.
2: Succes met de uitzending verder. En dan spreken we elkaar, denk ik. Volgende wekker weer.
0: Laten we het hopen, hè. Tot volgende week.
1: Groetjes, Gea.
0: Doeg. Doei.
2: Adieu.
0: Het is wel grappig als ik mijn kinderen aan de lijn heb, ook met meiden. Dan zeggen ze nu ook al doei. En ik zeg altijd doei.
1: Leuk, hè?
0: Nou, leuk. De draai, wat betekent dat?

0: Ja. Oh,
1: nou, Freddy, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Wat fijn dat je er bent.
2: Ja, zeker. Gelukkig alweer. Dus, nou, ben jij maar een beetje bierkum van die hitte van gisteren?
0: Nou.
1: Wat is het vandaag dan lekker, hè?
0: Het is heerlijk vandaag.
2: Heerlijk. Ik kwam ook van mijn buurt en ik, oh, wat lekker. Wat
1: nou,
2: wat
1: had ik ook.
2: En gisteren, wie zorg je, wat blieb man, die mond van alles wat oma, alles was te vallen.
0: Alles was te vallen, ja, dat zeg je goed, Freddy. Ja,
2: ja,
0: echt.
2: Alles was te vallen, ja.
1: Oh, maar ja, dat gaat weer komen, toch? Morgen, overmorgen? Nou, we laten het aan jou.
2: Maar dat staat jullie, dat gewoon goed ook zo hebben verteld. Meestal dat doe ik, nou, dat doe ik gisteren toch wel een record ook in de beeld. In de beeld.
0: No.
2: Ook nog niet zo heet was van 26 mei 2004 was het record is natuurlijk de anagram 29-1. En ja, dus dat was ook sinds de warmste temperatuur dan sinds de meting van 1901.
1: Zo.
2: Ja, zo kan je het wel zeggen. Dat zijn de bult, hè.
1: Nou, en Gea, ja, die had in de krant gelezen dat we een droge, hete zomer krijgen.
2: Ja, ik heb net een vermaand op mijn laatste. En ik had er net de nieuwe seizoenverwachting heet dan binnen. En dat heb ik me grondig bestudeerd. Ja, en die kans is toch wel vrij groot dat een droge, hete zomer geeft won. Dus de kans, we zetten ook dan altijd nog een vraagtekens om heen. Zet niet dat we nou maar met z'n allen gaan zeggen. Oh, wat cute, dat is een hete droge zomer. In weer is niks zeker, dat weet je, hè.
0: Nee, klopt, Freddy.
2: Altijd met gepaste passiemode onder de loep nemen. En niet denken van, maar zo een beetje in wild gaan schreeuwen. Maar iets wat zelf was, niet aan het weer veranderd. De media zit er bom op.
0: Ja.
2: En ja, soms leuk, maar merendeel is dat niet zo leuk. Nee. Althans, dat is meer ervaring. Nee.
0: Mm-hmm.
2: Dus van de warm. Nee, maar natuurlijk vandaag een stuk aangenamer. Temperatuur is nu opmiddels wel belopen. Dus nog binnen 21 graden. En vandaag houden we ongeveer een temperatuur zo rond de 22 tot 23 graden. Dat betekent 10 graden minder dan gisteren.
0: Ja. Oh, nou, ik vond het heerlijk. Ja, echt heerlijk.
1: Ongelooflijk, ja, hè?
2: Vandaag 23 en gisteren nou 33. Nou, ja, 10 graden minder.
0: Ja, dat klopt. Jongen.
1: Ja.
2: Dan denk je, joh, ach, wat is nou 10 graden, dat is toch niks, maar...
1: Nou, echt wel, hè?
0: Nee, maar dan wel, qua temperatuur wel, ja. Absoluut.
2: Het verschil is inderdaad heel, heel groot, 10 graden. Ja, verder nou, voor man een klein beetje bewolking van het stoontje wat al vergeet, maar verder, verder zal de zon ook vandaag gewoon bliem schenen. Alleen wat er nodig nog van is, dat is dat de wind. De wind is natuurlijk groot. Toenem, dat houden we nu ook wel in. De koopman is ook beneden af en hem. Dat de wind echt van nu te kolen, wat koldere noordoosten windkump. En gaat de rug natuurlijk weer. Ja, maar de regen die we had van les, ja, dat wordt eigenlijk allemaal alweer kwijt. Is alweer verdampt. Dus ik zag wel weer wat boeren naar weer spuiten. Dus ja, het wordt wel weer, maar de rug zo gigantisch weer hard. Dus, maar daar zullen we er allemaal bij. Dan gaan we eens even kijken. Nou, dat is aan gewoon als naar de donderdag. Donderdag gaan we weer mooi weer met volle zonne. Nou, weinig bewolking. En donderdag dan gaan we alweer richting de 24 tot 26 graden. Ja. Dus dan is de keult alweer kwijt. Dan gaan we eens even kijken. Wat gaan we dan op vrijdag? Ja, vrijdag, dat wordt dan van het begin van het weekend. Wordt dan zeer ook wel de warmste dag van het weekend. Ja, zeg maar tropisch warm. Want u kijkt dan te maken met nog eventjes een hoog drukgebied wat zich langzaam naar Zuid-Europa bevindt. De wind die gaat weer ummen naar de zuiden. Dus dan weten we een warme loog. En dan betekent dus dan dat we dan vrijdag echt vanuit de warme tot zeer drukkende weer. Dan kreeg ik betekent benauwd warm op de vrijdag. Ja, en temperatuur in de vrijdag ja, zo rond de 30, 32 graden zou je mogelijk.
1: Oh, alweer verraak ik eraan gewend.
0: Hey, ja, bah. Nou, ik weet niet of je daaraan gewend kan
1: zijn, hoor.
2: Ja. Ja, wie moet een beetje uitgaan in verband natuurlijk met de klimaatverandering, maar ook natuurlijk nu een beetje aan het gevolg nu hij goed zichtbaar bent. Dat betekent dat we er toch wel dit straks meer normaal gaan vinden. En mogen we pas. Het is nu nog een beetje onwennig, maar in de loop van de jaren, nou, ik denk dat er wel meer als binnen de jaren is, dat is het straks voor ons heel normaal, deze temperaturen. Dus ja, dat realiseert ons nog niet zo, maar dit geeft wel steeds meer bij het normale. En dan zeg ik, 32 graden, dat is heel normaal.
0: Ja,
2: dan kun je een krop houden, dan kun je bijvoorbeeld richting 40 graden. Dan zeg je, dat is apart, maar de vuur, begint dan toch wel langzaam meer het normale te worden. Nou, als je dan maar hard, die een vrijdag weer deur bent, dan gaan we naar het weekend kijken. Nou, dan is zaterdag ook nog wel warm weer, wat minder gelukkig. Maar altijd nog een temperatuur van een graad of 26 op de zaterdag. En dat blijft nog steeds droger. Nou, zondag dan door ook, dan bleven we ook nog een beetje al rond de 23, 24 graden zitten met een, ja, toch wel een meer bewolking. Dit waar we hebben, maar met de zonne. Maar toch, de temperaturen zijn wel lekker. Ja, en dan gaan we zo richting de volgende week, in de negen week, hoe zit het dan nu? Ja, dan kreeg ik de basis, wordt dan toch wel verzet. Maar kreeg dan toch wel wat een ander weertype. Dat betekent in het weekend wordt de buikkans naar iets toenemen, maar dat zal ons heel veel voorstellen. Maar na het weekend, ja, dan kreeg ik te maken met een westelijke tot een zuidwestelijke stroming. En dat houdt in dat de eerste kans dan ook duidelijk omhoog gaat. En ja, dat er toch. En de temperaturen, ja, die gaat daar toch wat meer naar het normale. Dat betekent dat we dan temperaturen kreeg van zo rond de 22, 23 graden. Dus dat is allemaal echt heel best te doen. Alleen ja, het wordt weer groeizamer, want er zit ook weer wat neerstaan. Dus we moeten nog eventjes vandaag, eventjes MBB komen van de warmte. Ja. Vrijdag wordt dat weer warmer. Zaterdag, of vrijdag krijgen we dan weer die klapper dat dan eventjes weer tropisch heter wordt. En daarna in de nieuwe weken, dan wordt voor ons iedereen allemaal weer lekker, aangenamer. En het wordt ongeveer groeizamer weer door de regen die dan geeft.
0: Nou, dat is alleen maar goed, Freddy, een beetje regen.
2: Ja, zeker weer. Tuurlijk, ja, we moppen het wel heel gauw weer met de regen. We weten dat zo gauw zat.
0: Ja,
2: maar.
0: Okay, maar
2: soms denk je, wat, ik denk aan je keuze mogen maken, een beetje regen of die tropische hitte. Ik denk dat de keuze daar niet zo moeilijk is.
0: Nee, dat denk ik ook niet, Freddy.
2: Nee, want ja, net maar zegt, als je die hitte hebt, of je hebt een paar regenbeukjes met mooi aangename temperatuur, nou, dan kun je nog een keer met lem.
0: Zeker.
2: Hè? Goed, wie bent er qua weerbouwder deur? En ja, dat, we gaan kijken wat dan maar geeft won.
1: Dan danken wij jou hartelijk. En ja, gaan jou. Wat ga jij vanmiddag doen?
2: Ik wil zo nog eventjes een tuin, moet ik nog eventjes naar hem mee. En nog een paar dingen doen, dan moet ook gebeuren. En ja, dan moet ik vanavond weer aan die arbeid. Hè. Ik moet om 5 uur weer naar, de baas. Dus ja, moet niet heel goed worden, moet niks. Maar daar mag ik dan weer heen. Dus. En dan kom ik ook om dat stuk waar je net om afsluiten, ja, net al die tunnels. Ja, het plan is natuurlijk dat er bij Twennersveld, dat er ook natuurlijk een tunnel onderweg zit.
1: Ja, precies.
2: Want gisteren ook stond ik ook in de file door. Ja, als trein een beetje de snel passeert. Dat nou, duurt langer voordat de beur mee lust gaat. Ja, en voor het weet, er zit een grote lange rieger. Daar zitten vanaf vanaf Speld tot aan een rotonde. Ja, zit daar helemaal vol.
0: Helemaal vol, dat, ja, dat, snap ik.
2: Ja, ik snap het, maar dat zou misschien 2029 of wanneer, als dat even moet gebeuren. Maar we gaan het zien. Maar het zal wel een heel oplossing weer, want dan kan het verkeer ook mooi verdaan.
0: Ja, precies. Dankjewel, Freddy.
1: Dankjewel, hè. Tot volgende week. En werk ze vanavond.
2: Ja, dank je.
1: Dag. Doei.

0: Steve Winwood en Higher Love. Het einde gaat in zicht komen. Het is bijna 12 uur. Maar voordat wij naar de laatste plaat gaan, gaan wij naar Hetty. Want Hetty, jij hebt loodjes getrokken.
1: Dat heb ik gedaan. En die loodjes heb ik inmiddels voor mij. De patatvragen die luiden als volgt. Wat is een waggie? Nou, dat is natuurlijk een auto.
0: Nou, zo natuurlijk vind ik dat niet.
1: Nou,
0: goed.
1: Ik wel. Eigenlijk, als je nagaat, een waggie, ja, vind ik wel.
0: Ja.
1: Ja. De winnares is Maya Wessels. Gefeliciteerd, zij wint de waardebon. Dan hadden wij een Drey. Ja, welke straten zijn dat? Nou, dat is namelijk de Holtestraatweg en de Haastraat. En dat de winnares is Janette Gerritsen. Het draaiorgeltje, ja, ja. Dat ging natuurlijk om Hentje Simons. Ik zing een lied voor jou. En de winnares is Nelly Voortman. Dan rest mij nog de plant. Ja, volgende week nog één keer en dan heeft Gerrit een nieuwe. De prijsvraag van het warenhuis met het rode logo. Dat had alles te maken met de bubble tea waar die gemaakt werd. Ja, helaas niet geraden. Maar ik ga het antwoord vermelden, want ik zorg voor volgende week voor een nieuwe. En dat land was Taiwan. Dus bij deze, volgende week gewoon weer wat nieuws.
0: Oké, dankjewel voor jouw tijd ook, Hetty.
1: Graag gedaan, jij ook.
0: En wij gaan afsluiten en iedereen een hele fijne dag wensen. En uiteraard sterkte met het hele warme weer.
1: Ja, nou en iedereen wens ik een fijne, fijne week. En tot volgende week. En rustig aan met die hitte.
0: Precies. Dag.
1: Dag.
0: Doei.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 1 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan morgen vandaag. Opnieuw zonnig.
4: Dit was het NOS Journaal vandaag.
2: Dit was het NOS Journaal.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 3 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Summerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder een kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.
0: 92.3 FM.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 4 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst: Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
5: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure we'll be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
4: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
6: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
4: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpers en je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond New Country. Ik heb nieuws voor jullie meegenomen, concertagenda. En ik ga wat meer blues draaien in dit uur. Beginnen met Chris Stapleton, echt bluesrock. En ik heb de ACM Awards en de uitreikingen daarvan meegenomen. Waarvan de absolute winnaar, Entertainer of the Year, gewonnen is door Cody Johnson. Ik heb twee liedjes van hem meegenomen. Hij won met het liedje The Fall als Entertainer of the Year. En een liedje van het ene laatste album van hem, Young and the Devil album, ik heb meegenomen, Till You Can't. Het liedje gaat over dat niks oneindig is. Dus alles is eindig. Dus bel je moeder als het nog kan. Doe de dingen die je wil. Doe de dingen waar je van droomt. En ga leven. Daar gaat dit liedje over. Till You Can't. Cody Johnson.

Cody Johnson, die pakt de grootste titel op de ACM Awards in Las Vegas. En Ella Langley pakt 7 awards. Cody Johnson, hij was niet alleen Ella Langley die de aandacht trok. De titel Entertainer of the Year, waar mannen en vrouwen genomineerd werden, ging het toch echt naar Cody Johnson. En daarmee liet hij sterke concurrenten achter zich. Onder andere Luke Combs, die hier in Nederland gaat optreden in een uitverkocht Amsterdam Arena. Jelly Roll, Megan Montgomery en Chris Stapleton, die hem vorig jaar won. En Morgan Wallen, Lainey Wilson. Lainey Wilson heeft al liedjes gespeeld tijdens opkomst, als het ware, van de ACM Awards. Dus zeg maar het intro, een liedje deed zij. Erg mooi om te zien ook. Ik zou zeker ook even terugkijken als je de filmpjes over gaat opzoeken. Maar ook Ella Langley pakte 7 awards. Dat viel eigenlijk best wel direct op. Ze won in totaal 7 prijzen en ging volledig door haar categorie heen, alsof het vanzelf ging, staat hier. Haar nummer, Choosing Texas, die ik heb meegenomen, bleek de grote motor achter haar succes. Ze werd onder andere bekroond met de Female Artist of the Year en Artist Songwriter of the Year. Ook Song of the Year en Single of the Year gingen naar Choosing Texas, waarmee ze zowel als artiest en songwriter werd erkend. Het voelde als een echte doorbraak in de new country wereld, maar tegelijkertijd ook de bevestiging van wat al veel fans langer zagen. Daarnaast viel ook de samenwerking met Riley Green op, die je nou op de achtergrond hoort, met de nummer Don't Mind If I Do, met Langley als gastgitarist, won Music Event of the Year. Dus 7 prijzen voor best wel een nieuwe artiest. Ella Langley, ik heb meegenomen, inderdaad, Choosing Texas. Prachtig liedje.

Zoals ik al een paar weken aangeef, is er een fantastisch evenement eind deze maand in Emmen. Voor de laatste keer, de vijfde en de laatste keer, komen Ilse de Lange, Bob Wayne, de Hillbilly Moonshiners, Hannah Eldridge, Easterfield heb ik wat van meegenomen, Sunken Lands enzovoort. Op het terrein van rugbyclub Emmen is dat heel makkelijk te vinden. Super gezellig festival. Ze hebben daar verschillende podia. En ze werken met zo'n afwisselingssysteem. Dus ene kant opbouwen, andere kant spelen. En zo over en weer. Er zijn hooibalen, je kan er heerlijk zitten. Ik hoop dat het erg mooi weer gaat worden. En dat je daar lekker brew, een lekker biertje kan drinken. Wat ribs kan eten. En vooral heel veel goede muziek kan luisteren. Kaarten zijn er nog. De early birds waren al uitverkocht. Waren €35. Regulier ticket daarna tot 1 januari €40. En een gewoon kaartje kan je voor nu kopen voor €49,50. Prachtige line-up. Ilse Lange, Bob Wayne. Bob Wayne heb ik ook wat van meegenomen. Maar eerst Easterfield. Ik heb een enige album van hen meegenomen. De Honky Tonk Sessions. Ik heb het over The Great Unknown.

Jeetje, wat lekker. Zo hoort gewoon blues te klinken, toch? Dus wil je nog één keer meemaken, Roots, Rips and Brews? Dit is je laatste kans. Het is een jubileum, het is een reunie en het is een afscheid in één. In 2026, de vijfde en de laatste editie van Rips, Roots and Brews. En ja, ze begonnen in 2022, vers uit de coronaperiode. Als kleinschalig festival met goede rootsmuziek, barbecue en sfeer. Samenkomen in een ontspannen sfeer staat hier. Hier staat ook, dankzij jullie, bezoekers, vrijwilligers, partners, artiesten, groeit het uit tot een festival waar ze enorm trots op zijn. En mede daarom hebben ze ook besloten dat de vijfde editie de laatste zal zijn. Het wordt volledig georganiseerd door een kleine groep vrijwilligers. En de groei van het festival en zijn organisatie, tijdinvestering en verantwoordelijkheden worden daarom ook steeds groter. De kosten voor het organiseren van het festival zijn natuurlijk ook flink gestegen. En daardoor hebben ze ervoor gekozen om het wel betaalbaar te houden. Maar het financiële risico wordt steeds groter. Ze hebben al, wat ik zei, behoorlijk wat early bird tickets verkocht. En een regulier kaartje is €50 voor zo'n line-up. Daar kan je niet veel van zeggen, denk ik. Ze vieren het dus nog één keer. En dat doen ze niet zomaar. Voor deze laatste keer hebben ze Ilse de Lange gestrikt. Uit Twente. Leuk, hè? Zijn in Drenthe. Een van de grootste namen van de Nederlandse roots en country music. Ik vind de verdere line-up persoonlijk wat mooier dan de headliner. Maar ja, wat ik zei, Centerfield en Sunken Lands, Bob Wayne ga ik nu een liedje van draaien. Maar Easterfield, wat je nou hoort op de achtergrond, waar je net twee liedjes van hoorde. Ja, ik vind het gewoon echt heel erg gaaf, zulke muziek. Easterfield, ook omdat ze bluesrock een beetje gespecialiseerd zijn, hebben ze een hele leuke cover gemaakt. Nou ben ik niet zo van de covers, behalve als het goed gejat is, zeg ik altijd. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Ik weet niet, kennen jullie Harry Musquet van QB and the Blizzards? En Harry van de QB and the Blizzards, Musquet, organiseerde het bluesfestival in Gollo. En dat is dit jaar op 20 juni. Headliner Midland op vrijdag en op zaterdag Brad Paisley. Enige concert in Nederland. Hij heeft nog wat concerten staan hier in Europa. En George Thorogood en de Destroyers. Daar ga ik zo ook nog wel wat van draaien. Maar eerst even, luister even mee. Appelnokker Flophouse.

Oordeel zelf even wat je zelf het leukste vindt. Ik durf het eigenlijk niet hardop te zeggen. Toch deze, hè?

En ik kan wel uren zo doorgaan. Maar dat gaan we niet doen. We gaan jullie twee vrijkaartjes geven. Wil jij je vrijkaartje voor dit fantastische evenement op 30 mei zaterdag? Het wordt natuurlijk fantastisch mooi weer. In Emmen mag je mij een berichtje gaan doen. En wie weet win jij die kaartjes. Mijn naam is Marleen Schuurs. Ik heb een Facebook-account. Kan je een berichtje op achterlaten. Of op crazyhorsesradio350@gmail.com. Wie ook komt is Bob Wayne. En Bob Wayne heb ik een liedje van meegenomen. En dan neemt het To the Country.

Ik ga verder met de laatste twee liedjes van dit uur voor deze week. Iedereen bedankt voor het luisteren. Blijf je plaatsuggesties doorgeven. En als je kans wil maken op vrijkaartjes, laat het me weten. The Mavericks.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
2: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden. Mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 9 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
4: En je weet wat er speelt.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
7: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
6: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
8: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
6: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
4: Radio 350.
5: 92.3 FM.
4: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. De VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
4: One of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
3: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
5: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
3: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.